0: your golden years.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting.

0: Nog 2 dagen en we beginnen eraan.
1: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
2: De 70's Top 1000.
3: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.

0: Goedemorgen. Op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 7 gewonden, onder hen 2 kinderen. Een wagen met die 2 kinderen en 2 volwassenen aan boord was er gestopt aan een afrit, waarop die werd gegrepen door een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May legt uit.
1: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
0: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
2: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
3: Volkswagen.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Kissie,

0: vakantie vind je bij Bol.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
2: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
11: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
10: Echt? Oh, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
13: Bebat.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop?
4: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Nog 2 dagen. En we beginnen eraan.
7: Launch control, this is Houston. We are go for launch.
8: De 70's top 1000.
9: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.

0: Goedemorgen. Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur Mees legt uit.
1: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
0: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
2: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
0: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
0: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.
3: Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
6: Op sunweb.be.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Glycoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Glycoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
4: Nog 2 dagen en we beginnen eraan.
5: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
6: De 70's Top 1000.
7: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
8: Goedemorgen, we gooien de deuren open voor een volgend zomeroffensief. Ja, ja, lekker zonnig er tegenaan.
9: Your golden years.
8: En de temperaturen in de plus.
9: Nostalgie plus.
10: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK 2 jaar geleden werd ruim €320 miljoen ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij €36 miljoen winst. De E403 in Izichem in West-Vlaanderen is opnieuw vrij na het zware verkeersongeval vannacht. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Bij het ongeval waren 4 wagens betrokken. Het onderzoek loopt. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest MR bijna een derde van zijn kiezers en wordt PS opnieuw de grootste partij. MR zou vandaag amper 20,1% halen. De PS klimt dan weer naar 29,1%. Politiek journalist Karel Latré verklaart.
11: Boucher noemt zichzelf een volksliberaal. Hij werd de grootste door zelfs kiezers van de PS en de Groenen te winnen met beloftes over extra loon. Maar Boucher is

0: die kiezers alweer kwijt. Komt daar nog eens bij dat de MR onder druk staat door besparingen in het Franstalig onderwijs? Resultaat straks, Boucher zal het onderste uit de kan willen halen bij de begrotingsgesprekken.
1: In Vlaanderen wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Zeehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. Eén iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
2: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
1: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. En een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS. Want dieven hebben daar vannacht toegeslagen en ze namen onder meer schoenen en ballen mee. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
3: Genen.
4: Met Bert Genen.

0: natuurlijk. A Brand New Day. En wat zien we op de kalender? Zaterdag 13 juni.
1: Nostalgie Plus.
0: Zicht op Vaderdag. Dat vieren we morgen. Maar voor het geschikte geschenk, ja, daar zou ik vandaag toch al een beetje moeite voor doen. Zet het maar op het to-do-lijstje. En heel veel succes.

Deze Angel werd gemaakt in de jaren 60. Het begrip One Night Stand bestond al wel blijkbaar, maar het werd zo niet genoemd. Mary Lou Lush en P.P. Arnold waren om beurt Angel of the Morning. En daarnet hadden we die van Mary Lou Lush.

doen. Ja, ja, ja. De politie had het natuurlijk over stemmen voor de top 1000. Ja, stemmen kan nog altijd, hè. Zou wel vlug moeten zijn, vind ik. Surf maar naar Nostalgie Plus. Nostalgie Plus. Ja, daar zie je een foto van Leen. Daar klik je dan op en dan scrollen tot helemaal onderaan bij de stemlijst. En je kan ook je eigen keuze doorgeven.

0: warme dagen.
1: Ja, ze zijn onderweg, hè, de warme dagen. Eén voor mij, één voor jou. We gaan er samen van genieten.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
6: De lichten flitsen.
7: De drums knallen.
8: De gitaren huilen.
7: En de stemmen stralen. Oh.

0: is Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Vandaag is het precies 21 jaar geleden, in 2005 dus, dat hij vrijgesproken werd van dingen die weer hevig actueel zijn geworden dankzij die documentaire die erover gemaakt is. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: 100% genen.
0: En dit is er eentje voor wie straks naar de Capitool in Gent zal trekken. Dat zijn de gelukkigen die gaan genieten van Adamo. Swapper.

0: voetbal gaat. Nog niet over het WK-voetbal.
1: Your Golden Years.
2: Nostalgie Plus.
0: Ja, dat WK dat is begonnen met veel spektakel. En ik weet niet of je dat nog weet, maar het WK van 1982... toen was de openingsmatch niet Mexico-Zuid-Afrika, maar Argentinië-België. En Argentinië was de titelverdediger, maar de Belgen die wonnen tegen Maradona. Ooit was het doelpunt gemaakt door Erwin van den Berg. Maar herinneringen en tranen waren voor Argentinië.

Blues dat gaan doen met Messi erbij. Don't Cry For Me, Argentina, kwam natuurlijk uit Evita. En nu eentje over een straatmuzikant met een groene tamboerijn. Dat zal snel duidelijk zijn. Een dikke hit uit 1967 komt

0: jouw feest van de 70's. Om de twee platen draaien we een 70's plaat en die wisselen we dan af met eentje van de jaren 80 of wel eentje van de jaren 60, zoals nu Lemon Pipers met Green Tamarine.
1: Het beste uit de 60's, 70's en 80's.

0: Dat klinkt wel redelijk wanhopig. Elvin Bishop met Fooled Around and Fell in Love. Een jaren 70 nummer, 1976. Het was het jaar dat ik bij de radio begon te presenteren. Misschien kan je het nog een duwtje geven. Een duwtje om het bij de beste 1000 te krijgen. Wel, niet te lang wachten daarmee. Hè. Maandag beginnen we er hier aan.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

blijft toch ongelooflijk, hè? Pino D'Angio, uiteraard, kan bijna niet anders, op een vroege ochtend opgenomen. Jouw feest van de 70s. Ja, we vieren het hier nog de hele maand juni. Herinneringen ophalen aan de betere songs van toen.

aan en af. Hij vergeleek het liefdesleven met het gaan en komen van een boot. Julien Clerc. Gemaakt in 1971, de beginperiode van Julien Clerc. En met Serge trekken we vandaag naar 1973.

0: move. Get down. To the latest groove.
1: Don't stop.
0: So just kick off your shoes.
1: Hit the top.
0: And begin to groove.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Nog 2 dagen.
7: En we beginnen eraan.
8: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
9: De 70's Top 1000.
10: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
11: Dankjewel Bert voor de fantastische muziek. Voor David Bowie. En je hebt me ook een groot plezier gedaan met de Green Tambourine.
12: Your golden years. Nostalgie.
11: 2:10, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK 2 jaar geleden werd ruim €320 miljoen ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij €36 miljoen winst. De brandweervakbonden dreigen met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komt. Maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
14: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
13: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger vannacht verschillende Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Die zouden er verschillende schepen gevisieerd hebben. Dat is opvallend, want gisteravond meldde Pakistan nog dat Iran en de VS het eens waren.

0: jaren over een vredesdeal in het Midden-Oosten. Daarin staat onder meer dat de internationale handelsroute in de Zeestraat open blijft. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal zonnig en droog bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plekken droog, maximaal tot 22 graden. Maandag zelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
1: De Flashback Top 40
2: met Serge Haderman.

0: Een hele goede morgen. Juni is de grote 70s maand hier bij Nostalgie Plus. Vandaar elke zaterdag en elke zondag tussen 10 en 1 een hitparade uit dat decennium. Het gaat plezant worden vandaag hoor, want ik neem je mee naar juni 1973. En dit is jouw top 3. Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree van Dawn op nummer 3. So muziek van eigen bodem, Sheriff Dean, Do You Love Me op nummer 2. Maar wat staat er aan nummer 1? Inderdaad, Redbone. Zere knie. We were all wounded at Wounded Knee. En nu is het aan jou, want nu mag jij de top 3 door elkaar schudden. Jij mag de geschiedenis herschrijven door te stemmen via nostalgie.plus of via onze gratis app. Doe je dat via onze homepage, dan ga je helemaal naar rechts naar de rubriek Schrijf een bericht naar onze DJ's. Je mag je ultieme favoriet doorgeven. Je mag je 2 ultieme favorieten doorgeven. Of je mag, zoals de meeste luisteraars al doen, dat zal je misschien, als je dat nog niet gedaan hebt, inspireren. Je mag ook je volledige top 3 doorsturen. This weekend, where the
1: action is. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 50.

0: kent ze natuurlijk vooral van A Wider Shade of Pale. Maar zelfs in de 70s wisten ze de hitlijsten nog te bereiken. Procol Harum en Grand Hotel, titelsong van hun toenmalige album. En ze staan op nummer 39. Beginnen deed ik met Gilbert O'Sullivan en de ex nummer 1, tenminste in Vlaanderen, Get Down. En die was gezakt naar nummer 40. Het is heerlijk vertoeven. In juni 73. Ga met me mee. Nummer 38 is een plaat die in april nog niet in de hitlijsten stond, maar wel in de maand mei ook nog net niet, maar in juni wel. De grootste hit is Son of My Father. En dan weten sommigen onder jullie dat we het hebben over Chicory Tip. Met een nummer dat gaat over een man, de hoofdpersoon, die zijn partner Christina meenam naar een rockconcert waar ze niet van kon genieten, of ze begreep het niet. Hij vraagt zich af waarom ze nog nooit van rock'n'roll heeft gehoord en waarom het haar ziel nooit heeft geraakt. Dat is het verhaal achter Good Grief Christina van Chicory Tip.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Zeker niet een groot hit, maar wel leuk om nog eens terug te horen. Chicory Tip, Good Grief Christina. En ze komen binnen op nummer 38. En ja, er wordt al heel wat gestemd hoor. We zijn maar net begonnen en er zijn al behoorlijk wat stemmen binnengekomen. En dat heeft natuurlijk te maken met die muziek van de 70s. En natuurlijk de hitlijst waarvan jij de finale kan bepalen. En iedereen heeft zo zijn eigen ritueel. Roland Dont, die schrijft bijvoorbeeld: dag Serge, het eerste dat ik doe is opstaan. Dan de flashbacklijst bekijken, want die staat volledig online. En dan gelukkig douchen. Gelukkig douchen, dat is mooi. Groetjes van Roland en nu stemmen, puntje, puntje, puntje. Roland heeft gestemd.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: De Flashback Top 40,
8: nummer 37.

0: In 1972 het jongste knaapje dat ooit nummer 1 had gestaan in Engeland. Little Jimmy Osmond, het kleine broertje van de Osmonds. En Tweedledee, dat was een van de opvolgers van Longhaired Lover from Liverpool. Hij staat op nummer 37. En waar dit zal staan, dat hangt van jou af, want dit is jouw top 3. Dit is geen tussenstand, maar voor de mensen die er net nog niet bij waren, je kan stemmen op Dawn en Tony Orlando, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, nummer 3.
1: So much that I hurt myself.
0: Of je kiest voor nummer 2, Sheriff Dean en Do You Love Me? We were all wounded at Wounded Knee van Redbone. Voilà, dat is de top 3. De stemmen komen binnen. De eerste tussenstand hoor je om ongeveer 10 minuten over 11. Spelen met de hits op zaterdagmorgen. Het kost niks en het is plezant. En dit is nummer 36.

0: in onze 70's top 1000 zal staan. Maar dat zullen wij niet bepalen, dat doen jullie. Want jullie stellen hem helemaal samen. Straks meer daarover. Het winnende Songfestivallied was zo populair dat ze in juni ook nog gehalteerd stond. Dan heb ik het over juni 1973. Het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival toen voor Luxemburg kwam van Anne-Marie David, Franse zangeres, Tutte Reconnaîtra, op nummer 36. Dan een plaat die er nog niet in stond in het maandoverzicht van mei 73. Een Britse hitmachine, zo mag je ze gerust noemen. En ze hebben een record op hun naam staan. Het is de band die het meest heeft opgetreden in het legendarische Britse televisieprogramma Top of the Pops, namelijk meer dan 100 keer. Dat kan niet anders zijn dan Status Quo. Nieuw op 35 met Mean Girl.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: classic, opgepoetst door Jermaine Jackson. Daddy's Home, nummer 34 in de Nostalgie 40, de top 40. En dat is het maandoverzicht van de maand juni 1973. 33, dat is een plaat die we verwelkomen. En geschreven door Barry Blue, samen met, hou je vast, Lindsay de Paul, die we vooral nog kennen van haar nummer 1 hit Sugar Me. Dat werd destijds ook geschreven door Barry Blue samen met Lindsay. En dat was een hele grote hit. Maar nu naar Barry Blue zelf. Zijn eerste grote hit en dat past een beetje bij het weerbeeld dat we normaal in juni hebben. Ik kan me herinneren dat het in juni 73 ook nogal zonnig was. Dus Barry Blue nu en Dancing on a Saturday Night.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: En zijn plaats zal zeker tot zijn recht komen bij Koen de Muldermeester en Chrissy. Want die zijn op vakantie in Gran Canaria. Ze zijn er net aangekomen en ze luisteren daar onder een stralende zon. Naar Nostalgie Blues en de Flashback Top 40. Barry Blue dus, Dancing on a Saturday Night op nummer 33. En je kent ongetwijfeld nog de legendarische band The Zombies uit de 60's. Met de legendarische zanger Colin Blunstone met die prachtige stem. In 1973 was hij toe aan zijn tweede soloalbum. En dat maakte hij samen met zijn maatje Rod Argent en ook Chris White. En dat betekent een nieuwe binnenkomer op 32.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
7: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
9: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je het niet weg, recuperen.
10: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nostalgie Plus.
14: In de Flashback Top 40.

0: Benieuwd of dat hij in jouw top 1000 van de 70's zal terechtkomen. I Want Some More in de Flashback Top 40. Alvast binnen op nummer 32. Tijdens de 60's spelen Peter Cook en Rink Groeneveld bij de Hurricanes. Wanneer de groep split, besluiten ze het als duo te proberen. Nadat Willem van Kooten alias Joosten Draaier hun demootje heeft beluisterd, worden ze ontvangen op het kantoor van zijn platenmaatschappij Red Bullet, waar ook producer Jaap Egermond aanwezig is. Peter en Rink mogen een contract ondertekenen en voortaan gaan ze door het leven als Greenfield en Cook. Dat klinkt een beetje internationaal natuurlijk. Greenfield en Cook is een van mijn favorieten uit deze lijst van vandaag. Hier bij Nostalgie Plus. Ze komen binnen op 31.
1: In de Flashback Top 40.

0: De Flashback Top 40. Told you once before, and I won't
1: tell you no more, so get down. Een goed begin van deze Nostalgie Plus 40 met Gilbert O'Sullivan en Get Down op nummer 40. 39 is voor Procol Harum en Grand Hotel. En dan op 38. Britse band Chick Corea Tip. Ze maken hun entree met Good Grief Christina. Little Jimmy Osmond en Tweedledee op 37. Anne-Marie David met Tutte Reconnaîtra op nummer 36. Mean Girl, Status Quo op nummer 35. Jermaine Jackson zong over Daddy's Home. Hij staat op nummer 34. En dan op 33. Barry Blue, binnen met Dancing on a Saturday Night. Oh, 32, Colin Blundstone en I Want Some More. Easy, but boy, it's gonna be all right, but en daarnet nog op 31, Greenfield & Cook met Easy Boy. Ja, en ik heb om bijna 10 minuten voor 11 ook een historisch, of in dit geval mag ik wel zeggen, een hysterisch radiofragment. Ik heb het over de zeezender Radio Noordzee Internationaal. En in 1973 hadden zij twee gloednieuwe programma's. Namelijk de Soul Show met Ferry Maat. Daar laten we binnenkort nog wel eens iets van horen. Maar ook de Dik voor Mekaar Show. Dat was André van Duin samen met technicus Ferry de Groot. En die werd al snel omgekeerd. Gedoopt tot Meneer de Groot. Een fragment uit 1973 op Radio Noordzee, de Dik voor Mekaar Show.
0: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.

0: Hier is hij dan weer, de Dik voor elkaar show. Hè? Meneer de Groot ook weer aan de knoppen. Die zit weer, is weer in topvorm. Iedereen zit hier weer in volle spanning. Mensen, eindelijk is het al zover. Hè? Wat doe je allemaal? De Groot is allemaal niet nodig. Hè? Jawel, kost de panier bij u metertjes het panel of het panelpaneel. Het paneel is weer helemaal in orde. En ook meneer de Groot zit weer helemaal. Hè? We zijn helemaal in topvorm vandaag. Hè? De Groot, hè? Dit wordt hem weer. Hè? Ja hoor, luisteraars. Hè?
1: En dan is het nu weer tijd voor onze kleintjes. Hier is dan weer onze rubriek Kleutertje, hou je bek en luister.
2: Zo, zo, zo. Goedemorgen, lieve kinderen. Hier is dan weer ome Hannes. En ome Hannes gaat natuurlijk weer gezellig met jullie leuk spelletje spelen.
3: De Flashback Top 40.

0: Fisherman's Band en de show. Geweldig toch? En ze staan op nummer 30 in de Flashback 40 bij Nostalgie Plus. De hele maand juni. En dat in het kader van onze 70s maand. Allemaal lijsten uit de 70s. En de grootste lijst, dat is jou. Ik wou zeggen, jou. Vindt jij stelt hem samen. Jullie zijn volop bezig, want ook nu kan je stemmen nog op de 70.000 van Nostalgie Plus. En dat kan nog tot zondagavond. Maar er is meer, maar dat ga ik straks vertellen. Ondertussen weer een nieuwe binnenkomer. Althans, in juni 1973. Het duo bestaande uit Joe Egan en Gary Rafferty. Hun grootste classic was natuurlijk Stuck in the Middle with You. Maar dit was een succesvolle opvolger.
1: In de Flashback Top 40.
2: Late again.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.

0: lief.
1: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
0: Ja, dat scoren.
1: Zoals op het WK.
0: Ha, ja.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: Nog 2 dagen en we beginnen eraan.
4: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
5: De 70's Top 1000.
2: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
6: Ja, ja, en deze lijst bevatte ook enkel plaatjes uit de 70's. Tot 1 uur nog, juni 1973. Your golden years. Nostalgie. En voor ik verder ga, eerst nog tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Een deel van de brandweer dreigt met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komen, maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
8: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
7: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
5: De Flashback Top 40
2: met Serge Haderman. Nummer 28.

0: are the sunshine of my life. Nummer 28, Stevie Wonder. 27, een nieuwe van de Rolling Stones. En dat komt dan niet uit hun nieuwe cd. Maar het is wel een re-release. Het is van een liedje van lang geleden. Even kijken hoor. Oh, ik ben het... Ja, dat gaan we eerst doen. Dit is nummer 2. We Were All Wounded at Wounded Knee van Redbone. En de nummer 3, dat is Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Maar dit, vrienden, is jouw nieuwe nummer 1.
1: Do you love me so much that I hurt myself?
0: Sheriff Dean en sessiezangeres Evelien. Evelien Daas is dat. Yes. Muziek van eigen bodem. Sheriff Dean dus door jullie gestemd naar de eerste plaats. Op nummer 2, We Were All Wounded at Wounded Knee. Van 1 naar 2 gezakt, Redbone. En 3 blijft voorlopig nummer 3. Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Maar je mag blijven stemmen. En het is heel druk op onze site hoor. Want enerzijds zijn er ook heel veel mensen al dan niet geïnspireerd door deze hitparade uit juni 1973 die aan het stemmen zijn voor de 70's 1000. Die maandagmorgen wordt afgetrapt om 9 uur door Leen de Marais. Maar anderzijds zijn er ook heel veel luisteraars die natuurlijk stemmen voor deze lijst. De Flashback Top 40 uit juni 73. Oh.

0: De eerste Britse nummer 1 van TenCC, deze Rubber Bullet, bij ons nieuw binnen op 26. En Johan Put, die heeft ze gezien. En Johan die schrijft mij, ik zag ze donderdag in Leuven, ze waren fantastisch. Ik stond op de eerste rij tussen Rick Fenn en Graham Goldman. En ik kreeg zelfs zijn plectrum na het concert. Ja, dat is natuurlijk een hebben dingetje. Rubber Bullets speelt als laatste bisnummer. Ze waren nog beter dan 3 jaar geleden. Hevige fan dus van TenCC. En ja, daar kan ik mij ook in vinden hoor. Ik heb ze ook ooit live gezien, nog niet zo heel lang geleden. Pure klasse met Graham Goldman tegenwoordig als zanger. Dankjewel Johan voor jouw bijdrage, ook jouw stemmen. En ja, ze waren opeens weg, hè? De mannen van de Rolling Stones. Met Sad Day, een nummer wat het album Aftermath in de 60s niet haalde. Een beetje ondergewaardeerd door zowel de Stones zelf als producer Andrew Luke Oldman. Werd het op de lange baan geschoven en kwam enkele jaren later stilletjes weer tevoorschijn op de compilatie No Stone Unturned uit 1973. En besloot het ook op single uit te brengen. Stones binnen op 27 met Sad Day.
1: In de Flashback Top 40.

0: Sad Day van de Stones. Ze komen binnen op nummer... even kijken hoor, want nu zijn we een beetje... Ah ja, 27. 26 als Rubber Bullets van 10cc. En 25 nieuw binnen, Paul Simon.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Kodachrome, wereldhit van Paul Simon in het voorjaar van 1973, maar niet echt overal. In Engeland werd de single zelfs niet uitgebracht, aangezien het niet door de BBC gedraaid kon worden, omdat de titel Kodachrome een merknaam was.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus. Nummer 24.

0: En ik heb op nummer 23 voor je klaarstaan een man die erin slaagde om 5 nummer 1 hits op rij te scoren bij ons in Vlaanderen. 5 in a row. Ben je ook zo benieuwd wie het is?
1: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: De lichten flitsen.
7: De drums knallen.
6: De gitaren huilen.
7: En de stemmen stralen. Oh.

0: 20's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
3: Hou je van verhalen over muziek?
4: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
3: Of luister je gewoon liever naar pop?
5: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
0: Nostalgie.

0: geboren, destijds in Egypte en opgegroeid in Griekenland, in Athene meer bepaald. Demi Soussos, Forever and Ever, was nummer 1 bij ons in Vlaanderen, heel eventjes. Ook in Engeland, maar dat zou pas in 76 gebeuren. En bij ons staat hij deze keer op nummer 23. En dat in het maandoverzicht van juni 1973. De flashback top 40 van toen. En dat in het kader van juni, de maand van de 70s. Wat zeg ik? Jouw maand van de 70s. Nadat Roy Wood in 72 The Move en ook het Electric Light Orchestra heeft verlaten, formeert hij zijn eigen band, Wizards. In 72 scoort de groep meteen hun eerste Britse top 10 hit met een Ballpark Incident. En dan gebeurt het. Op 19 mei 73 bereikt Wizards plaats nummer 1 in Engeland met See My Baby Jive. Geschreven en geproduceerd door Roy Wood, die altijd al een grote fan was van de legendarische producer Phil Spector. En dat is duidelijk te horen op deze classic. Wood gebruikt 2 saxofoons, 2 cellisten, 2 drummers, aangevuld met gitaar, bas en keyboards. In Engeland blijft See My Baby Jive maar liefst 4 weken aan de top staan. Ook in Ierland bereikt Wizard plaats nummer 1. In onze top 30 moet de groep genoegen nemen met een 20e positie.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Wizards, nieuw in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Op 23, nee, op 22 zelfs. See My Baby Jive, dus van Wizards. En we gaan eens kijken op de weg, want er staat een lange file ondertussen op de Antwerpse ring richting Gent. Snel aangroeiende file. Op dit moment is het 49 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En ook nog op de E19 Breda Antwerpen 10 minuten verlies van Kleine Bariel tot Antwerpen-Noord. Sta je ergens anders in de file, dan is dat momenteel niet langer dan 10 minuten.
1: De Flashback Top 40.
2: Nummer 21.

0: De Flashback Top 40.
1: De prettig gestoorde band van de Dizzy Mans Band op 30 met The Show. Dit is Steeler's Wheel op 29 met Late Again. Stevie Wonder op nummer 28. The Stones met Sad Day op nummer 27. Aha, de mannen van 10cc, Rubber Bullets, binnen op 26 met Rubber Bullets. En ook Paul Simon maakt zijn entree, Gotta Groom op 25. John Terra op 24. Demi Sousos op 23. En Wizard komt binnen op 22 met See My Baby Jive. En dan het nog op nummer 21. George Baker Selection met Moonlight.
0: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 20.

0: 1974 zelfs haar grootste hit scoren met Go Like Elijah. En die single werd voorafgegaan door You Were My Friend, Chai Coltrane. De Flashback 40 bij Nostalgie Plus. Rechtstreeks vanuit ons mediahuis nog tot 2 uur. Je kan nog altijd stemmen, hoor. En ik vermoed dat er weer grote veranderingen op komst zijn in de top 3. Maar dat hoor je binnen ruim een half uurtje. Een Nederlandse band die ook in Vlaanderen nog steeds wordt beschouwd als legendarisch. We komen ze dadelijk tegen op nummer 19 met hun, hou je vast, 17e hit.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus. Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: The Cats, Let's Go Together, nieuw op 19. In 1973 hadden de leden van ABBA hun sporen al verdiend in allerlei bandjes en ook met soloplaatjes. Maar ze gingen nog door het leven als Björn, Benny, Agnetha en Frida. En Niels Sedaka die schreef Ring Ring. Maar wat gebeurt er? Björn, Benny, Agnetha en Frida worden gewipt in de voorrondes van het Eurovisie Songfestival. 1 jaar later namen zij revanche als ABBA. En hoe dat is afgelopen, dat weten we ondertussen. Maar die Ring Ring was ook al een hit. Bij ons in Vlaanderen zelfs heel even nummer 1. Björn, Benny, Agnetha en Frida. Hier bij Nostalgie Plus binnen op 18.
1: Nieuw. In de Flashback Top 40.

Mijn baas die zegt vaak tegen mij, Serge, alles komt terug. Je ziet dat bijvoorbeeld in de mode, maar ook in de muziek. De Doobie Brothers. Na tientallen jaren hebben ze een nieuwe cd uit met de twee zangers. Tom Johnson en ook Michael McDonald. Dit was nog een plaats met Tom Johnson. 1973 overigens. Long Train Running staat op nummer 17 in onze lijst. En ik heb ook nieuws hier in de Flashback 40 bij Nostalgie Plus. Op 30 juni 1973 gaat de Ronde van Frankrijk van start. En die Ronde van Frankrijk die begint in Scheveningen.

0: Fearless Wheel, Stuck in the Middle with You op nummer 16. En nog net voor het nieuws, kan nog net nummer 15. Give Me Love, Give Me Peace on Earth is een nummer van George Harrison, uitgebracht als openingsnummer van zijn album Living in the Material World uit 1973. Het werd ook uitgebracht als eerste single van dat album. En het werd Harrison's tweede Amerikaanse nummer 1 na My Sweet Lord. Bij ons deze keer geen nummer 1, maar wel een dikke top 10 hit van de ex-Beatle.
1: In de Flashback Top 40.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Nog 2 dagen.
6: En we beginnen eraan.
7: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
8: De 70's Top 1000.
4: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
9: En benieuwd, erg benieuwd zelfs, welke plaatjes uit deze Flashback 40 in jouw top 1000 zullen belanden.
10: Your golden years.
9: Er wordt nog steeds volop gestemd.
10: Nostalgie plus.
9: 12 uur geweest, hoogste tijd voor het nieuws.
11: Goedemiddag. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Genee beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
12: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op 1 of meerdere plekjes gezwommen kan worden in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
11: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. 2 krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Deel legt uit.
13: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
11: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Bertol ter plaatse.
14: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
11: Vanavond is er al de 5e match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf

0: dinsdag zonniger en warmer.
1: Dankjewel, Serafin. Bij ons is het momenteel 18 graden. Ik heb een lange file door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je maar liefst 65 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
2: De Flashback Top 40
3: met Serge Haderman. In de Flashback Top 40.

op nummer 14, maar niet de hoogste nieuwe. Die komen we straks tegen. Gewoon. We gaan de spanning een beetje opbouwen. Gewoon blijven luisteren. Of als je het niet meer kan houden, dan kan je ook naar onze site nostalgie.plus. Klik op Flashback Top 50 en dan zie je de hele lijst. Maar de top 3, die staat erop, de oorspronkelijke top 3. Maar niet wat er veranderd is. Want dit was nummer 1. En ze zakken naar 3. Redbone, We Were All Wounded at Wounded Knee. Dat betekent dat Tony Orlando en Dawn goede zaken doen. Zij gaan 1 plaats vooruit met Ty, Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree op nummer 2. En dit, vrienden, blijft voorlopig onze nummer 1. Do you love me so much that I hurt myself? Sheriff Dean en Evelyn, Do You Love Me? Maar je kan nog een half uurtje stemmen via onze site nostalgie.plus en dan rechts schrijf een bericht naar onze DJ's of een app. Via de app kan het ook natuurlijk, hè. Zie maar wat het beste uitkomt voor je.

0: Hey, kom aan. Onverbrekelijk verbonden aan het voorjaar van 1973. Dimitri van Toren. En van maandag tot en met vrijdag vertel ik het een en ander over de classics van het daaropvolgende weekend in de Flashback Top 50. En dat doen we in samenwerking met Ment 55. Maandag vertel ik iets over een classic die we nog zullen horen volgend weekend. Maar dat doe ik ook op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 11:55 en om 11:55. Vandaar ook de naam van de rubriek, het 11:55 moment. En vanavond om 20:00 is er Music Was My First Love. En daarin ontvangt Lennart niemand minder dan Dirk Brosset. En die vertelt onder meer over hoe sterk artificiële intelligentie muziek kan maken die eigenlijk ook van zijn hand had kunnen komen. Dat is vanavond om 20:00 bij Ment 55. Op 21:00 is Play That Song 2025 als opwarmer voor de nieuwe reeks die er deze zomer aankomt. En om 22:00 vanavond op Ment 55 een heruitzending van het programma 1000 Seconden. Evelien Canoot presenteert het en de gasten zijn Koen Krukke en Margriet Hermans. Een heruitzending ter nagedachtenis aan Margriet bij Ment 55 vanavond om 22:00.
1: Oh, oh. Nostalgie Plus.

0: En dat is de bekende stem van The Who, Roger Daltrey. Met zijn eerste grote solo-hit Giving It All Away. En die staat op nummer 12. En dan nu. Dat bijzondere moment op zaterdag en zondagmiddag. De hoogste nieuwe in onze hitparade. Deze keer het maandoverzicht van juni 1973. In het kader van juni, de 70s maand bij Nostalgie Plus. In 73 scoort Demis Roussos een gigantische hit met Forever and Ever, die we er straks al gedraaid hebben. Vanaf dan staat de zanger maar liefst 5 keer na elkaar in de top 30. Goodbye, my love, goodbye, dat hij eveneens in het Duits heeft opgenomen in een Duitse studio, wordt zijn tweede nummer 1 in de top 30. Dit liedje staat eveneens op het album Forever and Ever, dat bovenaan komt in de albumlijsten van België, Nederland, Duitsland en Noorwegen. En dan nog een leuk weetje. Goodbye, my love, goodbye is geproduceerd door Leo Leandros. En dat is de vader van Vicky Leandros.
1: In de Flashback Top 40.

0: John Coltrane, You Were My Friend, op nummer 20. De Cats, Let's Go Together, zij staan genoteerd op nummer 19. En dan op 18. Björn, Benny, Agnetha en Frida, later omgedoopt tot ABBA. Maar toen opereerden ze nog onder deze naam. Ring Ring, binnen op 18. Doobie Brothers, Long Train Running, op nummer 17. Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You, op 16. Give Me Love and Peace on Earth. Hij komt binnen op 15. Het is George Harrison. The Free Electric Band is dan weer van Albert Hammond. Nieuw binnen op 14. Dimitri van Toren, Hey Kom Aan, op 13. De zanger van The Who, Roger Daltrey, Giving It All Away, op nummer 12. En op nummer 11, de hoogste nieuwe van vandaag. Goodbye, my love, goodbye. Demi Soussos, op 11.
1: Nummer 10.

0: Detroit Emeralds en Feel the Need in Me, nummer 10 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Elke zaterdag en elke zondag. En allemaal lijsten uit de 70s, want dit is de maand van de 70s. Met vanaf maandag de 70s 1000. Dadelijk op nummer 9, een gezonde dosis nederpop.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be. Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs?
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans?
5: Ja, ja, het kan anders.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.

Twee keer Nederpop, Bonnie Sinclair en Unit Gloria met Waikiki Man op nummer 9. En 8, Albert West, Ginny Come Lately. We gaan richting top 3. En voor die tijd nog 3 aan het Songfestival gerelateerde plaatjes. De nummer 2 bijvoorbeeld op nummer 7, Moshe Dades, Er Is Toe.

0: wieder Sonntags.
1: Cindy Humbert, immer wieder Sonntags. Op nummer 6. Nummer 5 staat een legendarische artiest die in 1973 de derde plaats bereikte op het Eurovisie Songfestival.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Wiltura op 4 en op nummer 5 Cliff Richard. Het is bijna 10 voor 1. Tijd voor finale. Dit is jouw top 3. En we beginnen met nummer 3.

0: De Flashback Top 40.
1: Top 10.
2: En op nummer 10 hadden we deze. Feel the Enemy van Detroit Emeralds op 10. 9 Waikiki Man van Bonnie Sinclair en Unit Gloria. In plaats hoger Albert West. Als je daar is met RS2 op nummer 7. Cindy en Bert op nummer 6. Nummer 3 op het Eurovisie Songfestival. Nummer 5 in onze Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Cliff Richard. Wiltura op nummer 4. En dan jouw top 3. Dawn met Tony Orlando, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree op nummer 3.
3: So
2: Sheriff Dean en Evelyn, het was bijzonder spannend. Ze hebben lang op nummer 1 gestaan, maar uiteindelijk hebben ze het onderspit moeten delven. Do You Love Me, toch nog op een mooie tweede plaats. Allemaal bedankt voor het stemmen. Ik heb er eentje uitgehaald. Een prijswinnares is het deze keer. Isabel Verdonk, jij wint een duo-ticket voor de cinema. Met een film naar keuze en een partner naar keuze. Morgen ben ik terug met de Flashback Top 40 van juni 1977. En dan nu. De nummer 1. Redbone, we were all wounded at Wounded Knee.
0: De Flashback Top 40.
4: Nummer 1.

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
2: Ho, ho, dat is lekker scoren.
1: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Sst, luister.
4: Summer deals.
3: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Nog 2 dagen.
7: En we beginnen eraan.
8: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
9: De 70's Top 1000.
10: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
11: Toch al wat meer zon on the way, maar de temperatuur, ja, die mag ook nog wat beter. Donna Summer, die gaat ervoor zorgen met Hot Stuff zometeen.
12: Your golden years. Nostalgie plus.
11: En dit is het nieuws. Een goedemiddag.
13: Goedemorgen. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
14: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
13: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
15: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
13: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Day legt uit.
16: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
13: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
17: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven, van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden, waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
13: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maxima tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
6: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Dat was gitarist Jeff Baxter die met een gitaar van $35 Donna Summer de wereld van de rock binnentrekte. Want gek genoeg won de Queen of Disco hier de Grammy voor beste rocknummer mee. Ja, dat is ook helemaal jaren 70. Zo maak ik je klaar voor volgende maandag, want dan start hier de 70's Top 1000. Hè. Vanaf nu maandag dus. Maar eerst ook nog een beetje genieten van het weekend. Met straks een 16-jarige jongen die de Beatles van de eerste plek afsloeg in de hitlijsten. Komt eraan na Howard Jones en Kate Bush.

0: ook onderweg filmmuziek die de 70s voor heel eventjes drastisch veranderde. Maar eerst Steve Winwood was toen amper 16. Hij had de stem van een doorgewinterde soulzanger. Maar misschien nog belangrijker, hij sloeg de Beatles van de eerste plaats met deze song.
1: Welkom bij Nostalgie.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ze schreven 5 nummers in 1 weekend in een Frans kasteel, zonder ook maar 1 beeld van de film te hebben gezien. Dat weekend veranderde de muziekgeschiedenis. En de disco die nam de wereld over. John Travolta danste in een wit, driedelig pak. En de discotheek werd de nieuwe kerk. In België en Nederland was de zaal vol, elke vrijdag en zaterdagnacht. Ja, dit nummer draaide echt overal. Je kon er niet aan ontsnappen en niemand wou dat eigenlijk ook. Night Fever van de Bee Gees. Ik kijk al even vooruit in de Nostalgie Plus playlist en die is weer zeer goed. Komt eraan Golden Earring, Bob Marley en Gilbert Bécaud. En dan een nummer dat 3 keer de Amerikaanse top 3 haalde.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vinden vrouwen dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

Never Let Us Slip Away. Een heerlijke meezinger van Andrew Gold komt eraan. En de volgende classic, die haalde 3 keer de Amerikaanse top 3. In 3 verschillende decennia zelfs. Little Eva in 1962. Grand Funk Railroad in 1974. En Kylie Minogue in 1988. Geen enkel ander nummer in de popmuziek deed dat. 3 generaties, 1 hit. En straks de film waar George Harrison 4 miljoen voor ging lenen. Yeah.

0: de bioscoop geweest. Hè? Monty Python's Life of Brian, 1979. George Harrison noemde het zijn duurste bioscoopticket ooit. Hij betaalde $4 miljoen om de film te redden, want EMI trok zich op het laatste moment terug. De film die bracht uiteindelijk meer dan $20 miljoen op en als blijk van dankbaarheid kreeg George Harrison een kleine rol in de film als meneer Papadopoulos.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
4: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Mannekes,
11: vader.
10: Bobby is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
11: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
14: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. Knak, durf twijfelen.
15: Nog 2 dagen.
16: En we beginnen eraan.
17: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
18: De 70's Top 1000.
19: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
20: Nostalgie. Instant goed humeur nu uit 1978. Een refrein dat iedereen meezingt. Earth, Wind & Fire en September.
21: Your golden years. Nostalgie plus.
20: En dit is het nieuws. Een goede middag.
22: Goedemiddag. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
23: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie. En zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.

0: is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen. Morgen verdedigt hij zijn Belgische titel. En een primeur voor ons land, want in 2030 organiseren we voor het eerst het EK handbal voor vrouwen samen met Frankrijk. Dat bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor het EK voor de eerste keer ooit. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
1: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Straks een song, een album dat 4 Grammys op 1 avond won. Nooit meer herhaald. Zelfs Gloria Estefan kan het niet geloven en moet het allemaal nog eens natellen.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
2: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
3: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdige Ambilight, Google TV en...
2: Met €350 inruilkorting.
3: En dat kunnen we alle matchen zien.
2: En met al onze vrienden.
3: Ja, dat scoren, hè.
2: Het zal nog niet zijn.
0: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Het beste uit de 60s,
0: 70s
4: en 80s.

0: Christopher Cross, hij was onlangs nog in ons land, maar tijdens de 23e Grammy Awards, begin 80's, vestigde hij een record als eerste artiest die op één avond alle vier de grote prijscategorieën won. Een prestatie die pas werd geëvenaard in 2020. Deze man had dus jarenlang een fenomenaal muzikaal record op zijn naam staan, met het album waar ook deze classic op staat. Ride Like the Wind, Christopher Cross.
1: Dit is Nostalgie Plus.
2: Your Golden Years.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Mannekes.
7: Vader.
6: Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo. Van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
13: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
14: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
14: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
12: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
13: Och, jongens.
12: Dat is wel een held, hè.
15: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Imoscoop, man.
17: Your

straks de hit waardoor Rod Stewart besefte dat hij een superster was. Toen hij dat liedje op de radio hoorde en wist dat het op nummer 1 stond, reed hij naar zijn ouders om het te vieren. Met tranen in de ogen zelfs. Komt eraan naar Level 42.

tegelijkertijd op één in Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Dat lukte de Beatles ook. En daarna nauwelijks nog iemand. Rod Stewart had toen al 3 albums uit. En met Maggie May besefte hij dat hij een superster aan het worden was. Hij ging dat vieren met de ouders. Met veel traantjes van geluk in de ogen. Ja, misschien niet zo'n rock'n'roll verhaal. Maar wel heel sweet, toch? Verder met de Supremes op deze zaterdag. Dit is Nostalgie Plus.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
5: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
10: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
12: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
13: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: Krevel.
15: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
16: Nog 2 dagen.
17: En we beginnen eraan.
18: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
19: De 70's Top 1000.
14: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
20: Nostalgie.
21: De 70s in 3 woorden zometeen met Roger Glover. Love is all. Goedemiddag.
22: You're cold.

0: Uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget heeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
1: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. En net niet voor Zizou Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizou Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maxima tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
2: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Straks een van de populairste Motown-duetten ooit, maar ze zongen het nooit samen. Haar stem op een andere dag, zijn stem later toegevoegd. En toch klinkt het als één. Een parel. Welke song dat is, dat kom je zo te weten na 10cc, Paul McCartney en Nina Simone.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
8: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Hou je van verhalen over muziek?
13: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
12: Of luister je gewoon liever naar pop?
14: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
15: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
16: Het beste uit de

En Sissi, toen deze uitkwam, keek ik samen met mijn zus naar Spel zonder Grenzen en waren de broekspijpen zeer wijd. Gelukkig hadden we zo'n fietspeld, hè, zodat je niet tussen je fietsketting vastgeraakte. Verder de namiddag in met Dolly Parton en straks een song geschreven door de nonkel van Angelina Jolie. Maar eerst Ain't No Mountain High Enough. Marvin Gaye en Tammy Terrell, ze hebben dit eigenlijk nooit samen ingezongen. Tammy zong haar deel alleen, Marvin voegde zijn stem later toe. Producers die plakten het aan elkaar, maar het klinkt echt als één.

0: Hoor je het ook?
1: Summer Deals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Mannekes, vader.
13: Bobby is zo vrolijk.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: En waarom?
12: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
14: En wat willen we?
12: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
15: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
16: Tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: De

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

The Trucks en Wild Thing. Legendarisch en misschien ook wel een beetje door de songwriter. Hè? Want de man die dit schreef was de oom van Angelina Jolie, Chip Taylor. Dat was zijn naam. Hij overleed helaas vorige maand. Werd 86, twee dagen na zijn verjaardag. Met een ocarina in zijn zak. En dat blaasinstrument gebruikte hij.

comfortabel de middag door met Smokey straks en Layback in the Arms of Someone. Maar eerst Pasadena's, I'm Doing Fine Now. En binnen een dik uur hoor je hier ook nog Michel Follet bij Nostalgie Plus.

0: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Taco met kip en...
2: avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series binge.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vindt de vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
8: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
13: Nog 2 dagen.
14: En we beginnen eraan.

0: in belandde het toestel tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Hij zou de enige inzittende geweest zijn. De precieze omstandigheden en de oorzaak van de crash zijn nog niet duidelijk. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Griet de Prest.
1: Volgens de eerste vaststellingen zou een personenwagen met daarin een gezin met 2 kinderen om nog een onduidelijke reden vrijwel stil hebben gestaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een achterliggend voertuig kon vermoedelijk de wagen niet meer ontwijken en is zo in botsing gekomen met de personenwagen waarin het gezin zat. We hebben in ieder geval een verkeersdeskundige aangesteld en die zal nu de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.
0: Nadien gebeurde nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten 2 mensen lichtgewond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden. Dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zal dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
2: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Elvis en Chubby Checker, dat zijn twee legendes binnen de 10 minuten hier bij Nostalgie Plus. En AC/DC in de 70s dachten heel veel mensen dat dat een duistere, satanische afkorting was. Ondertussen ja, was het gewoon iets wat de broers thuis hadden gezien. In huis, tuin en keukensfeer. Straks hoor je hoe het echt zit.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
7: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
10: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
10: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
12: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
13: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
14: Amai.
13: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
14: Handig.
15: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
13: Ja, handig inderdaad.
12: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: De lichten flitsen.
18: De drums knallen.
19: De gitaren huilen.
18: En de stemmen stralen.

0: Nostalgisch Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
0: Het beste uit de 60's,
2: 70's
0: en 80's.

komt er ook nog aan Dalida en de Commodores. En in de 70s dachten heel veel mensen bij AC/DC meteen aan duistere rock. En die afkorting van hun groepsnaam, ja, dat moest wel voor Antichrist, Devil's Child staan. Maar hun bandnaam kwam echter gewoon van een naaimachine. Hun zus zag de letters AC/DC op dat toestel staan en vond dat perfect klinken. Voilà, rockgeschiedenis geschreven in de woonkamer. Al moet ik toegeven, met de volgende titel hielpen ze de geruchten natuurlijk ook niet echt vooruit. Highway to Hell.

Ze heeft net een nieuwe kortfilm uit. Ze is het chockeren nog steeds niet verleerd. Want die film is al meer dan 1 miljoen keer bekeken. En voor het nummer dat je straks hoort, bespiedde de Queen of Pop zelfs haar buurman. Ja, meer daarover straks na Al Stewart en deze van Pieter Saastet. You talk

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Dag buurvrouw. Schoon een dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
10: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
10: Immoscoopman!
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ja?
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
14: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
15: Ik ben blind.
16: Hij zit vast.
15: Ik ben blind.
16: Het licht is uitgevallen.
15: Oh. Ik dacht even...
14: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
17: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Jouw Golden Year.
19: Nostalgie Plus.

Into the Groove van Madonna heb ik nog voor jou. Ze kreeg inspiratie voor die song toen ze van op haar balkon haar knappe buurman bespiedde die stond te dansen. En ze belde haar producer op. Die avond nog namen ze dit op. Een van de beste uit de 80's. Straks weer het beste uit de platenkoffer van Michel Follet.

0: en zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
7: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Mannekes,
9: vader.
8: Bobby is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: En waarom?
9: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
14: Wie, ikke?
13: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
14: Maar echt?
13: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
14: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
13: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
14: Voilà.
13: Op sunweb.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Taco met kip en...
15: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
17: Caramba.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Nog 2 dagen.
19: En we beginnen eraan.
20: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
21: De 70's top 1000.
22: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
23: Nostalgie.
24: Prettig weekend. Mensen maken zich altijd zorgen als het een vrijdag de 13e is. Maar mag het nu eens gewoon zaterdag 13 juni zijn?
25: Your golden.
26: Goedemiddag. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
27: Er was 1 inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
26: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Esichem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna €1700 per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse Reisbureau.

0: zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij had het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australier Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Seelen Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit. En hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En net niet voor Zizo Bergs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets, het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizo Bergs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.
1: Follet op zaterdag
2: met Michel Follet.

Sammy Davis Jr. en The Candyman, liedje waar hij zelf een bloedhekel aan had. Maar het bezorgde hem wel een nummer 1 in Amerika. Zalig weekendliedje, ik zal het zeggen, van 1972. Voor de late beslissers, misschien nog snel, The Candyman in de top 1000 van de jaren 70 stemmen, die vanaf maandag begint. En daarom ook vandaag en morgen nog een breiwerk aan jaren 70 hits in de weekendeditie van 100% Follet. Van Shocking Blue tot Rita de Neve, van Billy Paul tot Henk Wijngaard. Want in muzikale

0: Hokjes denken, dat is niet aan mij besteed. Een breiwerk noemde ik het. Want het is vandaag de internationale dag van het breien. Meer nog, het breien in het openbaar. Een ludieke dag om breien en handwerk meer zichtbaarheid te geven. Een knoop aan een hemd of een broek zetten, dat lukt me na een paar minuten nog wel. Maar breien, dat talent is me niet gegeven.
1: 100% weekend.
0: Technicus Sen de Pape breidt wel alles aan elkaar en laat geen steek vallen. Zoals nu Wham. Ik heb zo'n vermoeden dat George Michael wel kon breien. Vraag me alleen niet waarom.

Wham! En I'm Your Man in 1985. De volgende kon niet breien, ben ik zeker van. Maar wel rijden als de beste. Hij was dan ook de zingende truckchauffeur van Nederland. Henk Wijngaard. Het is alweer

0: kilometer vreten.
1: Henk Wijngaard. Zijn bekendste blijft uiteraard met de vlam in de pijp. Maar ook deze hebben nog wel onder de motorkap kilometervreter. Henk is jarig vandaag en er staan al heel wat jaren op zijn teller. Meer nog, hij wordt 80. Henk beoogde zelfs zijn carrière in Duitsland en nam enkele hits op in het Duits.
2: Ik vader sinds zo vrij wie een vogel zo vrij, want ik nam de zee. Kilometer fressen.
1: Maar Duits-Nederlands, kilometer vreter werd kilometer fressen. Zo eenvoudig is het. Mooie radiohit nu van 1992, die pas in 1994 tot bij ons doordrong. Van een duo dat via München werd gelanceerd, hoewel hij een Brit is en zij een Nieuw-Zeelandse, Inker en Hamilton. Hey,

Tinker en Hamilton. Veel mensen zeggen vaak een echt Donna-plaatje. Voortaan een echte nostalgie plus plaat. Deze kocht ik ooit voor 10 frank in de koopjesbakken van Berchem op de braderij. Een van mijn beste aankopen ooit.

0: Ian Gamm en Hold On. Het plaatje was een enorme radiohit, ook bij ons in 1979. En een top 20 succes in Amerika. Maar verkopen in onze kontrijen, dat lukte niet. En zo kwam het in de soldebakken op de braderij van Berchem. Dat was in de Drie Koningenstraat. Toen had dat naam en faam, kwam dat plaatje terecht. Maar iedereen is het er zoveel jaar later over eens. Dit had een grote hit moeten worden. Hold On, Ian Gamm. Zo dadelijk iemand die wel hit scoorde. David Soul.
1: 100% Follet op zaterdag. Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.

David Soul alias Ken Hutch uit die populaire jaren-serie. Jaren 70 serie natuurlijk. Starsky & Hutch, want de jaren 70 staan centraal in juni bij Nostalgie Plus. Hij was echt een ware ster hoor, 93 afleveringen lang. En toen hij in 76 zijn talent als zanger wou etaleren, was dat niet zonder risico's. Maar in Engeland werd David Soul zelfs in 1977 uitgeroepen tot beste zanger van het jaar. En hij scoorde 5 enorme hits. Don't Give Up On Us was de bekendste, maar ook dit mooie Going In With My Eyes Open. In Amerika bracht hij het nooit echt tot hitzanger. Soortgelijk verhaal nu, dat van Don Johnson. De helft van de jaren 80 serie Miami Vice. Hij vertolkte Crockett en ook hij sloeg aan het zingen met succes. Don Johnson.

Don Johnson in 1989, Tell It Like It Is, een oud nummer van Aaron Neville van 1966. Het leverde hem top 3 bij ons op en nummer 2 hit in Duitsland. En hij kon ook mooie cijfers voorleggen in Frankrijk, Zwitserland en Nederland. Maar Amerika haalde er zijn neus voor op, net als bij David Soul. Begin jaren 70 stond de Nederlandse popmuziek op hoog niveau. Dit was een van de uitblinkers. Shocking Blue.

Shocking Blue en Blossom Lady. Mooi palmarès hoor. 12 hits bij ons, waaronder 5 top 5 hits. En deze behoorde tot dat selecte kransje. Volgens mij is speelfiguur Robbie van Leeuwen de enige van Shocking Blue die nog leeft. Hij is er nu 81. Na 1969 een van mijn muzikale helden, Charles Aznavour.

0: Wat blijft dit goed, hè? Zowel muzikaal als vocaal. Charles Aznavour. Hij kon het perfecte chanson uit zijn mouw schudden. Denk maar aan La Mama, Que c'est triste Venise. Maar geregeld pakte hij ook uit met een voor die tijd hip en stuwend nummer zoals dit hier, Désormais, eind jaren 60. Een fenomeen nu uit 1977. Een duo, tweelingbroers, die een gevecht leverden op piano, maar ook vocaal elkaar aanvulde. Het leverde een unieke single op. Worn Down Piano, de Mark & Clark Band.
1: 100% gedurfd.

0: Een beetje onfris afgesneden voor de singleversie, want in feite duurt het 8 minuten. 4 minuten op de A-kant en op de B-kant ging het gewoon verder. Maar zo 8 minuten, dat was te lang om een hitparadekansen te krijgen. Mark en Clark Seymour, ze werden weggezet als een rariteit. Het succes bleef beperkt tot deze ene single. Maar in Nederland scoort het jaar na jaar hoog in hun top 2000. Dus dit moet zeker kunnen in onze Nostalgie Plus top 1000 van de jaren 70.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.
1: Oh.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
3: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
7: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
7: Ik ga winnen, ik voel het.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go! Omdat het kan.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
10: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
11: Voilà, ik klap en dan eet hem.
10: Kun je het zien?
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Go yellow!
13: 100% Follet.

Rita De Neve met een van de ambiance platen van de jaren 70... die nog altijd de dansvloer in rep en roer zet, toch? Bij de 50-plussers van origine. Een Italiaans liedje, dat wil ik niet eens laten horen. Dat klinkt suf en belegen. Het was echt een dynamisch arrangement van de vader van Raymond van het Groenewoud, Nico Gomez, en de krachtige stem van Rita De Neve, die dit lied naar een hoger niveau optilde. Daarnet prees George Michael zich aan als I'm Your Man. Dat heeft Debbie Harry onthouden, vastberaden en formeel. I Want That Man, een van haar bescheiden solo-hits. Want gek genoeg, hoe populair Blondie was, zij scoorde amper in haar eentje.

Het kon natuurlijk zijn dat ze I Want That Candyman bedoelde. De snoeper van helemaal vooraan, Sammy Davis Jr. Nee, ik denk eerder George Michael. Debbie Harry in 89. En ze had er nog zo eentje, een solo-single, French Kissin' in the USA. Maar zodra de Amerikanen wisten wat French Kissin' precies inhield, rustte er een bamvloek op dat nummer. Op 13 juni 1980 ging een muzikale komedie Roadie in première in Amerika. Meatloaf speelde de hoofdrol en Roy Orbison, Alice Cooper en Debbie Harry met de voltallige blondie in haar kielzog speelden zichzelf. Er werd heel veel van de film verwacht, maar Roadie flopte compleet. Na 1975, hoogdagen van de Philly Sound of Sound of Philadelphia. Elegante soft disco met soul-invloeden. Een van de boegbeelden was deze man, Billy Paul.

0: Billy Paul. Ondanks zijn dankwoord kon hij niet gered worden. Op 24 april was het 10 jaar geleden dat Billy Paul overleed aan alvlieskanker. Hij werd 81, sorry voor de trieste voetnoot. Maar dat geldt ook voor Johnny White. Die zou vandaag 80 geworden zijn, maar overleed in 2014. Johnny White overleed op 67 jaar aan een hartaanval. We kennen hem van enkele knappe Nederlandstalige liedjes, maar niet vergeten dat hij eind jaren 60 ook een mooie carrière had in Wallonië, met Franse liedjes, en in Duitsland. Zo werd dit de nummer 12 in Vlaanderen in 1969.
1: 100% melancholie.

Weisse Pelle, Johnny Whitehalls volleerde crooner. 2 jaar later zong hij de onverwoestbare klassieker Verloren Hart, Verloren Droom. En Johnny White was ook de ontdekker van Sam Goris. We hebben onze portie regen wel gehad, hè? De voorbije weken. Nou, gelukkig, het tij is aan het keren. Maar dat is wel buiten deze bende gerekend. Darts.

0: darts op en top Brits. Ja, ook hier mogen we dus de darts niet zeggen, hè. De darts... Nee, darts. Ja, ik vraag mij af waarom. Maar goed, een doo-wop-groep in ieder geval... die in de hoogdagen van de disco een racemhits kon voorleggen. Eind jaren 70. Dit was er een van It's Raining. We kunnen met zo'n sombere weersvoorspelling het pand hier niet verlaten. Daarom London Beat, You Bring on the Sun. Goed voor top 3 in Vlaanderen. En ik breng die zon morgen weer mee in mijn rugzak. Geniet van het weekend. En de andere programma's bij Nostalgie Plus.
1: 100% weekend.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede.

0: durf twijfelen. Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
1: Nog 2 dagen. En we beginnen eraan.
2: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
3: De 70's Top 1000.
4: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.

0: Goedenavond. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
1: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
0: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te makkelijk aan zware verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
2: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken. En dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voor. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag. En ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten. Dat er een heel duidelijke transparantie is.
0: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd vijfde.
3: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Ik ben blij met de performance van vandaag.
0: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. En als de Rode Duivel scoren op het WK, zal in het stadion Kiss the Grass Allez Allez te horen zijn van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis. Dat is het officiële WK-lied van de Rode Duivels. Elk land mag zijn goaltune kiezen. Bij Nederland wordt het André Hazes met Wij houden van Oranje. Vanavond krijg je zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Nog 2 dagen. En we beginnen eraan.
3: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
4: De 70's Top 1000.
5: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.

0: Goedenavond. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te gemakkelijk aan zware, verslavende pijnstillers geraken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
1: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
0: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Een zware bergrit met aankomstberg op. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytebroeks reed een sterke slotklim en werd 5e.
2: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Dat is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Dus, ik ben blij met de performance van vandaag.
0: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. De Brit George Russell vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. PK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monegasque Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en

0: Esther.
1: Summerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Summerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Your golden years.
1: Nostalgie. Plus.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

Don't take your love to town. God's sakes, turn around.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.